Via de amateur en de luisteraar. Die er nog even bij is. Oh, hey. We gaan er even een eind aan breien in deze uitzending. Want de klok is alweer bijna rond geweest. Dus we moeten even weer een en ander afsluiten. Dus ik heb hier eventjes weer even de aantekeningen erbij gepakt. Die zal ik eventjes helemaal voorlezen, de aantekeningen. Zo begonnen we even met Angelique, met Kantje, hij was een Fransman. Dan was het even Gerrit Koopmans en de Crazy Frogs, met Gebind ne Lulleman. Dan was het even Vonne Stapels, met Ik hou van jou. Dan was het even Anna Rocio, hartstikke mooi, met Dikkie. En dan was het even Michelle met Waarom huilt u mama? Dan was het even de formatie Setup met Zomerdromen. En dan was het eventjes Gonda, dan zangeres Gonda met Jongen, dit gaat veel te snel. Kan je ook even voor jou daar even, hè? Dan was het even Stella met Kantje Bruidjes van God. Dan was het even Anita van Toren eventjes met Eter Piraat niet huilen. Dan was het even de Wijpouts, locatie Sint-Willebrod even met Amore. Dan waren het even het Wouden Trio, locatie De Diamant van het Noorden. Met Dromen zijn de zin van het leven. Hartstikke idee. En dan was het even Borke Trio uit de locatie Borger, denk ik. Met het Gemak giet bovenop. Dat zijn ons moeder dan. Dan was het even Trio S. Trio S met Huilen heeft geen zin. Dan was het even Lucky Trio met Veeg je tranen maar weg. En dan waren het even de Hilltops met Loop me toch niet zo voorbij. En dan waren het even de Haarts, met elkaar blijven verstaan. En dan waren het even de Paladijns, met Heeft jouw hart nog een plaatsje voor mij? En dan was het hier nog eventjes Johnny Willems, die luisteren we nou even naar, met de Zaagmars. Oh, dat is net klaar. Oké. Dus even bedankt voor het luisteren naar de amateur. En wij gaan de band verlaten en zijn volgende week bij leven en welzijn weer eventjes retour. Dacht ik. Oh, ja. Dan zien we elkaar wel even weer, toch?

Je ligt halfnaakt op het dak. Weer. En je luistert naar Patapoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Een programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor mooie mensen. En voor interessante mensen. Ja, want Patapoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst. Financiële dingen. Alternatieve intelligentie. Dingen met dieren. En zaken rond planten. En stenen. Maar niet heus hoor, is natuurlijk alleen muziek. Muziek, muziek hier bij Patapoe Action. Action. Action. Brazilië, 1967. Wanderlei, Menina Sol.

Ja, dat was Patarini uit Slovenië. Dit is van de Franse verzamel-LP 1984, The Third, uit 1987. En ja, opname weten we niet of dat ook al misschien eerder is geweest. De titel van het nummer was Number. Number, 1987 waarschijnlijk, van Patarini. En Patarini valt op dat ze heel veel helemaal niet mooie opnames van hun prachtige, zeer korte liedjes hebben. Ik heb altijd behoefte aan korte liedjes. Dus Patarini uit Slovenië. En dit vond ik een hele... uit deze opnamesessie van dit nummer Number zou ik er graag meer willen hebben. Maar die kan ik dus niet zo goed vinden. Maar wel heel veel opnames van die band waar ik er eigenlijk geen donder aan vind. Omdat ze het gewoon niet goed genoeg hebben opgenomen. En ze zijn wel supersnel vaak. En lekker agressief, zeg maar, met zo'n zang, zo'n schreeuwzang erin. Nou ja, kijk, dus Deep Wound uit Amerika, die doet dat ook. Ook heel kort en heel snel, maar die hebben het allemaal prachtig, klinkt het. Nou ja, dus dat wil niet zeggen dat het technisch perfect is, maar dat het gewoon het helemaal lekker klinkt. Gewoon. En dat is bij Patarini niet heel vaak het geval. Daarom is het pas de tweede of derde keer dat dit, deze band hier in dit programma is. Daarvoor Wanderlei, beroemde zangeres van Brazilië. Er zat ook in het programma Jovem Guarda, waarmee de beatmuziek werd gevoed aan het aan samba gewende meer volk van Brazilië. Omdat volgens de buitenlandse mogendheden en de dictatuur ook in Brazilië elektrische gitaren en beatmuziek moesten komen. Dit is al van haar vijfde LP, die ook gewoon in stereo is gemaakt, maar waarschijnlijk ook in mono hoor. Maar die kan ik dan niet vinden. Menina Sol, ik ben een vrouw. Of een meisje. Ja, zoiets dergelijks. 1967. Dan gaan we nu naar het beetje zuiden van Nederland. Ik geloof de omgeving van Roosendaal. De Dynacords. Ja, dit gaat over een verschijnsel dat er is een meisje van 16. Dat ziet er knap en aantrekkelijk uit. Komt in het dorpscafé. En dan komen er allemaal mannen die opmerkingen tegen haar maken. Nou, een aantal van die mannen hebben zich verenigd in de band The Dynacords. En die gaan dan zeggen tegen haar, ik wil het jou wel leren. 1971, omgeving Roosendaal, de Dynacords, ik wil het jou wel leren. Oh, ik zie alleen dat Patarini, Number, 1987, duurde maar 43 seconden, dus daarom komt hij eerst nog een keer, Patpo Action.

dat was Ida Colón en DJ Moonraker, anoniem, op de plaat Napalm 4. Dus in de gabbertijd, dit is 1994, in die gabbertijd was er een label, Napalm, en dat bracht 12-inch platen uit. 1, 2, 3, 4, 6, tot 6 geloof ik, met anonieme gabberartiesten erop. En dat vonden sommigen heel leuk om te doen. Onder andere Ida Colón, waar we eigenlijk bijna alles van hebben gedraaid hier bij Patapoe Action. En DJ Moonraker. Maar deze dus nog niet. X-E-Cute. Is dus X, E en dan Cute. Ja, je moet toch altijd met woordspelingen iets, weet ik veel. 95, sorry, ik zei het verkeerd. Dit is 1995, Napalm 4. Ida Colón en DJ Moonraker. Execute. En daarvoor, ik wil het jou wel leren. De Dynacord, ja, wat leren. Godverdamme, stilletje smeerlappen. Dan is die plaat ook nog heruitgegeven in 2022. Oorspronkelijk uitgebracht in 1971. Wat ook een beetje matcht met de seksistisch nare tekst. Of leuke, gezellige tekst, weet ik veel. Zo'n dorpscafé was natuurlijk altijd afschuwelijk. Dat. En daarvoor nog de herhaling van Number uit 1987 van Patareni. Uit Slovenië, zeg ik altijd. Dan gaan we nu, je bent op weg naar Fuzz Gitaar en je luistert naar Patapoe Action, want het komt inderdaad nu, het nummer met Fuzz Gitaar. Ik ben in Italië eerst een beetje gaan zoeken, I Jaguars, is dus de Jaguars. Een soort popband die toch best veel fuzz gebruikte, gelukkig. Non Sei Sincera heet deze, 1966. Ja, mensen kunnen dat herkennen, het is eigenlijk Evil Hearted You van de Yardbirds. Waar geen fuzz in zat. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk scheid aan. En ze willen gewoon meer fuzz in Italië. En volkomen terecht. Dus dat gaan we nu beluisteren. Dus Evil Hearted You. Maar dan dus met fuzz in het Italiaans. No, non sei sincera. 1966. I Jaguars. Patapoe Action.

0: Sara kon de dingen kon op ja.
1: Je hoort een nieuw stijl, dat hoor je natuurlijk meteen met Botto op voorzang. Fiji Umofo, 2026. En daarvoor het fusnummer. I Jaguars uit Italië. Non sei sincera. Je bent niet eerlijk, zal het wel betekenen. Evil Heart at You van de Yardbirds. Hoewel ze ook geen credits hebben gekregen, volgens mij, eronder. En dat deden de Yardbirds ook. Die jatten ook al hun liedjes en die zetten dan hun eigen naam eronder. Nou, dat hebben volgens mij de Jaguars ook gedaan. Het is een soort wraak op een bepaalde manier. We gaan nu over naar radicale, politieke, experimentele muziek van rond 1980. Dat is de Bader popgroepen. Die ik in de tijd dacht ik van ja, moet dat nou? Maar nu ik ze luister, zoveel jaar later, denk ik van ja, waarom niet? Uit Hulst. Het Zappenblitzen und Raffenfleisch was hun ene EP. En het Zappenblitzen hebben we wel gedraaid. En dit is Raffenfleisch. Raffenfleisch schijnt te betekenen rauw vlees. Maar dit is ook R.A.F.Funfleisch. Dus, en het gaat over Stammheim. Dus dat Bader, Enslin en Raspe. En dat ze allemaal dood werden gevonden. En dat was moord. Of het was zelfmoord. Hè. Dat is de officiële versie. Dit is 28 januari 82 opgenomen. En 18 oktober 77 zijn die gasten dood gevonden in Stammheim. Goed. Ermordet! Ermordet! Roept hij dan. Dus dat je het een beetje weet. Dus ook in Nederland, in Hulst, waar de mensen begaan met het lot van de mensen van de Rote Armee-fractie. Of Baader-Meinhof-groep, wat je wil. Die aan hun einde kwamen in Stammheim 5 jaar daarvoor. 4,5 jaar daarvoor. Goed, dat gaat nu hier komen. Uit Nederland, Deutsche Welle, in het Duits ook. Dus ze hebben ook nog een hele cassette in het Duits. Ik ga het veel beter uitspitten. Misschien zit er nog wel een nummer bij dat ik leuk genoeg vind. En dan krijg je dat ook te horen hier bij Patapoe Action. Dus nu Raffenfleisch, 1982. Bader popgroepen, Patapoe Action.

Ja, dat was Lord Creator met Big Pussy Sally. En Lord Creator was een calypso-zanger. Waar hoor je ook dat hij alle woorden heel goed uitspreekt. En dat je het allemaal goed kan verstaan. Calypso is natuurlijk heel erg een verhaal dat wordt verteld in een calypso. Maar hier een ondeugend liedje over Big Pussy Sally. We hebben deze set al in Spiegelbeeld gehad een tijdje geleden. Toen hadden we, waar we begonnen, met Big Cocky Wally. Of geëindigd. Dus je hebt Faye Bennett. Die zingt over een man. Big Cocky Wally. En Lord Creator zingt over een vrouw. Big Pussy Sally. Die hebben alle twee een dub. En in 2013 is van allebei ook nog een dub tevoorschijn gekomen. En het leuke is dat je dan dus twee setjes van drie overhoudt. Nou, dit was het tweede setje van drie. We begonnen dus met de Upsetters met Big Gal Sally. Daar zit dan ook geen Pussy of Cocky bij, maar het is 2013, dus het moet Safe for Work zijn of weet ik veel. Dus die vermiste dub of de extra dub waarbij je de Lord Creator versie hebt. Dan krijg je de dub Big Cocky Dub van de Upsetters. Faye Bennett, de B-kant van wat volgens de Lee Perry biograaf Cats een outrageously filthy. Ik moet dat toch altijd weer erbij zeggen. Dus wat je zojuist hoorde was de dub van een nummer. Dat was outrageously filthy. Van die arme Faye Bennett. Prachtige vocaliste uit het reggae genre. Dus dat. Dus Big Girl Sally, Big Cocky Dub en Big Pussy Sally zojuist. Alles Lee Scratch Perry in de Black Ark opgenomen. Dus ja, de shit. Daarvoor nog het politiek ligt onbegrijpelijk of niet te verstaan. Of nou ja, mensen die Nederlanders die graag in het Duits schreeuwend willen zingen. Bader popgroepen, Raffenfleisch. Waarin het overlijden is dan wel de moord op de mensen van de RAF. De Bader-Meinhof Club in Stamheim wordt herdacht op een woedende manier. Bader popgroepen uit Hulst, Raffenfleisch. 1982. Nu, je bent vlug. Ik zeg steeds dezelfde dingen. Je bent vlug, je bent knap, je bent mooi, je bent intelligent. Je luistert naar Patapoe Action. Maar we gaan naar weer wat punkmuziek. Hoe klinkt dat ook alweer? Ik was heel enthousiast over de Japanse band Poikuis. Uit de Finland vereerders secte, zal ik maar zeggen. Het is met een Finse naam. Dat nummer heet Last Chaos. Het laatste is dan geen Fins. Maar Chaos is natuurlijk de op God gelijkende Finse punkband. Die helemaal is afgekloven hier bij Patapoe Action. Ik denk niet dat er nog liedjes van Chaos zijn die we niet hebben gedraaid. En alle fanbands. Dus dan vooral moet je denken aan Morpheme of Kafka. Die in een soort Chaos stijl zijn de muziek zijn gaan maken. Ook in de jaren nul. Zoals deze. Poikuis had dus behalve dat EP'tje dat we helemaal hebben gehad. Toch nog wat losse nummers ook. Uit 2005 is dus, dit Last Chaos van de Compton Damaging Ear Massacre verzamelaar. Dus dat nu, muziek, Poikuis, Last Chaos, 2005, Patapoe Action.

0: De gevangenis van Spandau in Berlijn, waar nog altijd drie Duitse oorlogsmisdadigers, de weten Hess, von Schirach en Speer, gevangen zitten, is de enige plaats in Berlijn waar de westelijke bezettingstroepen en de Russen nog in volledige harmonie samenwerken. Deze maand namen de Amerikanen de bewaking van de Russen over. Dit gezamenlijk optreden staat in schrille tegenstelling tot de luidsprekeroorlog bij de muur die Oost- en West-Berlijn van elkaar scheidt.
1: Landsleute, seht hier, sind wir wieder. Eure ganzen Mätzchen da drüben uns zu stören, können nämlich doch nicht verhindern, dass die Wahrheit...
0: De muur heeft alleen in de Friedrichstraße nog een officiële opening.

0: Livewire heette dat nummer. Dat waren de Meters natuurlijk, dat hoorde je al lang. De Meters met Livewire. Want daarvoor zat onrust aan de grenzen van Berlijn, 1961, toen die muur nog maar net was opgebouwd. En daar waren ook inderdaad was daar schrikdraad bij. Dus als je, het waren allemaal rijen, dus een muur en dan een weg. En nog een hindernis voor wagens of tanks die dan niet door die muur konden binnendringen, weet ik wat. En dan weg en dan Spaanse ruiters. En dan een elektrisch hek dat ook een alarm gaf. En dan nog weer een weg, geloof ik, en dan een schutting. Dus je stond niet voor dat elektrische hek als Oost-Duitser of... dus aan de andere kant. Maar voor een schutting. Maar goed, Livewire was er dus. Dus vandaar, je weet toch. Onrust aan de grens van Berlijn. Polygoonjournaal. Uit 1961, toen die muur net klaar was. En daarvoor Poikuis. Last Chaos. Was trouwens ook live. Dat hoorde je misschien wel. Maar waar, wordt niet gezegd. Uitgekomen in 2005 in ieder geval. En je voelt je goed. We gaan door met het programma Patapoe Action. We gaan over naar Florcita Palquena uit Bolivia. Of La Palca. Of de Palca. Maar als hij het naar het Nederlands vertaalt, dan vertaalt hij het niet. Ik wil zo even weten wat hun Palca is. Of Palquena. Kijk, als we in het Engels vertalen wat we dan krijgen, hoor. Engels, waar zit Engels? Hier, bang. Vertaal het Engels. En dan is het nog steeds Palquena. Nou, laat maar zitten. Goed, misschien zonder betekenis, misschien met een hele belangrijke betekenis waar we dus gewoon niet achter komen. Uit Bolivia. Florcita Palquena uit 2009 waarschijnlijk, of nog ouder, is ook mogelijk. Het staat in ieder geval sinds 2009 is het beschikbaar als filmpje op een bepaalde internetsite. Maar dus het kan veel ouder zijn ook omdat het een beetje... nou ja, goed. Florcita Palquena. Palquenita. 2009. Bolivia. Patapoe Action.
1: Lindo pueblo de Palca.

0: Welkom luisteraars, we zijn weer bij jullie met Uit de Kunst, iedere vrijdagmiddag na het journaal van 1 uur.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en heerlijk dat het feestgedruis
1: doorgaat
0: is,
1: en begonnen en doorgaat dit weekend. Vanavond al, vooral vanavond met de tienerparade. Dat vind ik echt een van de leukste optochten,
0: ja,
1: al die
0: mooi,
1: tieners
0: hè?
1: En zo. Dus ja, ik kijk er naar uit.
0: Ja, maar we hebben natuurlijk de paarden al gehad.
1: Ja, de paarden hebben we al gehad.
0: Ja. We hebben de kinderparade hebben we gehad, dus we zitten eigenlijk een beetje midden in het programma.
1: Mm-hmm.
0: En het is toch altijd weer mooi om te zien hoe de kostuums gemaakt worden.
1: Ja.
0: Hoe de wagens eruit zien.
1: Ja.
0: Maar ook hoe de toeschouwers gehuisvest zijn. Dat is altijd prachtig natuurlijk. Hè?
1: Precies. En morgen ook natuurlijk de carnaval van Bandabouw. Dat gaat natuurlijk ook gebeuren.
0: Ja.
1: Dat begint 3 uur.
0: Mooi.
1: Maar dan gaan we meer vertellen in onze cultuuragenda.
0: Ja, hartstikke goed. En voor nu gaan we even een zijstapje maken.
1: Ja.
0: Even uit het carnaval.
1: Mm-hmm.
0: En in de beeldende kunst.
1: Mm-hmm.
0: Want we hebben een beeldend kunstenaar in ons midden vanmiddag.
1: Ja.
0: En dan gaan we praten over de mooie projecten van de Artist in Residence van het IBB.
1: Ja, over kleuren en emoties.
0: Kleuren en emoties. Ja, luisteraars, we zijn het al eventjes, hè?
1: Ja.
0: In de inleiding.
1: Over gesproken, over kunstenaar Melissa Moria, zeg ik dat goed?
2: Ja.
1: Oké, mooi.
0: Kunst, daar gaan we het over hebben met Melissa. En
1: superleuk.
0: Wat ze op Curaçao allemaal heeft meegemaakt in de laatste periode. En de expositie waar we naartoe gaan werken natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat komt allemaal aan de orde.
1: Ja. Nou, Melissa, welkom. Wij willen altijd heel graag dat je jezelf introduceert bij de luisteraars. Dus graag als je iets kan vertellen over je achtergrond, waar je bent geboren, et cetera.
2: Oké. Okay. Nou, ik ben Melissa Moria. Gisteren 35 jaar geworden.
1: Oké. Okay.
2: Dus 10 februari.
0: Oh, pas bien. Gefeliciteerd.
2: Gisteren, ja. En ik kom uit Nederland. Ik ben opgegroeid of geboren in Almere en eigenlijk opgegroeid in een dorp, Langerak. En toen ik ging studeren, naar Rotterdam toe gegaan.
0: Okay.
2: Ik ben niet de kunststudent, laat maar zeggen. Ik heb gewoon bedrijfskunde gestudeerd.
0: Oké. Dat is heel anders.
2: Wow. Heel anders.
0: Yes. Ja.
2: En ik werk nu al 6 jaar als kunstenaar.
0: Oké.
2: En vanuit een corporate positie ben ik uiteindelijk kunst gaan maken. En dat begon via social media te rollen. En toen heb ik mijn baan opgezegd en ben ik eigenlijk mijn passie gaan volgen.
1: Wauw,
0: wat mooi.
1: En hoe snel is dat gegaan dan, zeg maar?
2: Nou, de eerste paar jaar heb ik nog wel wat bijbaantjes ernaast gehad. Mm-hmm. En uiteindelijk werkte ik 2 dagen voor een museum in Krimpen aan de IJssel. Mm-hmm. Dat was heel leuk en heel lief en idyllisch.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, daar merkte ik al best wel snel dat mijn eigen werk eigenlijk beter ging. En ik durfde die sprong ook wel te maken, ook dankzij mijn vriend.
1: Oké.
2: Okay. Die zei, ga er maar gewoon voor.
1: Ja, ja, precies.
2: Ja.
1: Jeetje, wat dat, spannend,
2: ja.
1: Hè? En wat vond je omgeving daarvan?
0: Mm-hmm.
2: Nou, ik denk dat vooral mijn ouders. Ja, ik was wel erg opgevoed met, je gaat economie studeren en je wordt erg CEO.
0: Ja.
2: Dus vandaar ook de bedrijfskunde achtergrond.
0: Dus het lijkt wel een beetje op jou, Michelle.
1: Ja, precies, zoiets.
0: Je hebt ook bedrijfskunde gedaan.
1: Ja, zeker.
2: Ja, en uiteindelijk, toen ik mijn passie ging volgen, vond mijn vader het vooral eerst wel spannend.
1: Ik kan me voorstellen.
2: Ja, maar toen hij zag dat het goed ging, ik weet niet, hij is nu gewoon heel trots. Dus dat is heel lief en super supportive.
1: Ja, superleuk.
0: Heb je nog iets aan bedrijfseconomie in het huis, in wat je op dit moment doet?
2: Ja, goede vraag. Ja, ik denk het wel.
0: Uh-huh.
2: Ja, maar vooral omdat je moet als kunstenaar natuurlijk ook wel kunnen verkopen.
1: Mm-hmm.
2: En er is een moeilijke balans tussen word je commercieel en blijft het nog kunst.
1: Mm-hmm.
2: Dat vind ik zelf ook nog steeds altijd wel lastig, want het moet niet te commercieel worden. Mm-hmm. Je moet wel creëren om het creëren eigenlijk, omdat het eruit moet.
1: Mm-hmm.
2: Maar zeker de structuur en de organisatie en hoe ik dingen aanpak met van oké, ik schrijf gewoon mensen aan, ik bel gewoon op, ik zeg gewoon ik wil dit.
0: Yeah. Yeah.
2: En ik ga er achteraan. Ik denk dat dat wel vanuit een bedrijfskundige achtergrond komt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zeker weten. Hey, en in je werk speelt het loslaten van controle een grote rol.
2: Ja.
1: Waar komt die fascinatie vandaan? Waar komt dat vandaan?
2: Ja, ik denk dat dat vooral ook komt vanuit dat stukje van ik zit vast in een baan en daar word ik niet gelukkig van.
1: Mm-hmm.
2: Dus eigenlijk, dat is een hele persoonlijke reden geweest waarom ik überhaupt kunst ben gaan maken.
1: Mm-hmm.
2: En dat spanningsveld tussen de controle van je omgeving, controle van verwachtingen en controle in het maken zelf, dat vind ik heel interessant. Dus hoe En met mijn materiaal speel ik daarin van oké, hoe bepaalt het materiaal wat er eigenlijk voor compositie ontstaat? Mm. En wat voor controle heb ik zelf en wat ik daar verder toevoeg?
0: Maar is dat iets wat in je moet zitten? Moet je dat ook privé kunnen bijvoorbeeld loslaten? Of hoe werkt het? Want het lijkt me echt een hele grote uitdaging.
2: Mm-hmm. Ja, ik denk dat het bij mij heel natuurlijk komt. Maar dat komt ook vanuit een fascinatie dat ik een kunstenaar ben die het heel interessant vindt als eigenlijk de kunst organisch ontstaat. Dus bijvoorbeeld mm-hmm. door het spelen met natuurlijke pigmenten gebruik ik veel. En dan week of stoom ik dat pigment in mijn doeken. Waardoor er eigenlijk zo een mijn landschap ontstaat eigenlijk. Mm-hmm. Heel organisch, mm-hmm. zonder controle. En dat daarin vertelt het materiaal mij, dit moet er zo uit gaan zien.
1: Hey, neem ons even mee op het moment dat je zei, ik ga nu kunst doen. Ik stop met mijn werk en ik ga nu over. Wat was dat moment?
2: Ja, dat was eigenlijk een heel verdrietig, moeilijk moment. Omdat mm-hmm. ik vast zat in een functie waarin ik een burn-out kreeg.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Dus ik zat eigenlijk, werkte als corporate finance business partner voor Maersk van de containers. Mm-hmm. En dat ging toen helemaal niet goed. Ik was niet eens met bepaalde beslissingen en toen werd ik thuis een keer 's ochtends wakker, huilend. En toen dacht ik, ja, wat is er met mij aan de hand?
1: Ja. Ja.
2: En toen woonde ik nog samen met een heel goed vriendinnetje van mij van de middelbare school. En uh-huh. zij had spullen geërfd van haar opa, die was net overleden, schilderspullen. En zij zei tegen mij, ja, Melis, ga gewoon schilderen. Want dat is goed voor jou. Ja, ik maakte altijd cadeautjes, zelfgemaakte dingetjes. Ik was altijd wel creatief.
1: Okay.
2: En zij zei, ga gewoon schilderen. Ik weet zeker mm-hmm. dat je je beter voelt.
1: Mm-hmm.
2: En dus het was eigenlijk kunst als eerst echt een redding.
0: Ja, ja. Een heel droevig moment heeft je heel veel verder geholpen.
2: Ja, ik ben er eigenlijk heel dankbaar voor. Want ik denk ook dat als ik die burn-out niet had gehad, dan was ik niet gestopt.
1: Mm-hmm.
2: Omdat ik gewoon wel in die zin een soort persoon ben die maar door blijft gaan. Mm-hmm. En ik dacht dat dat mijn pad was.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Precies.
0: Hey, en in Nederland, hè, heb je een eigen atelier of werk je van huis uit? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ik heb een hele leuke studio in Hillegersberg.
0: Okay.
2: Samen met 3 andere studiogenoten. Het is wel antikraak. Het zit in een oud dorpshuis.
0: Goed zo.
2: Ja. En dat is heel fijn. Eigenlijk voelt het ook voor mij, als je naar Hillegersberg toe fietst, fiets je eigenlijk naar een dorp toe.
0: Yeah. Mm-hmm.
2: En dat voelt altijd weer een beetje als thuiskomen eigenlijk.
1: Yeah.
2: Ja. Dat is een hele fijne omgeving.
1: Ja, superleuk.
0: En toen kwam op je pad het Artist in Residence programma. Mm-hmm.
2: Ja.
0: Vertel eens, hoe kwam dat tot je en hoe ben je daar verder mee omgegaan?
2: Ja, ik heb vorig jaar een sessie gedaan met het CBK en onder andere. En daarin heb ik eigenlijk een gesprek gehad met iemand die zei, je moet wat meer in je praktijk verdiepen.
0: Mm-hmm.
2: Want het zit er wel in, maar je moet zelf wat meer gaan begrijpen waarom je nou maakt wat je maakt.
1: Mm-hmm.
2: En dat is denk ik ook heel erg omdat ik autodidact ben, mm-hmm. dus niet een kunstopleiding heb gedaan, dat je bepaalde, ik ben gewoon gaan maken omdat ik het wilde maken en ondertussen nog niet helemaal begrepen waarom het zo was.
1: Ja.
2: Of waarom ik dit zo voelde.
1: Mm-hmm.
2: Dus toen kreeg ik de tip, ga een residency doen.
1: Okay.
2: Ja, en eigenlijk vond ik sowieso IBB als omgeving al heel interessant, omdat zij veel doen met de patiënten en veel mm-hmm. doen terug voor de maatschappij en voor de leerlingen.
0: Mm-hmm.
2: En ik doe zelf ook in Rotterdam wat projecten op lokaal niveau, waarbij ik mijn buurt vooral probeer te verbeteren.
0: Mm-hmm. Precies IBB natuurlijk.
2: Ja, op het gebied van kunst. Ja. En dat had een heel mooi raakvlak, waardoor ik dacht, oké, dat sowieso als omgeving vind ik al heel interessant om op te reageren.
0: Uh-huh.
1: En hoe ging dat proces? Jij meldde je aan of uh-huh. hoe ging dat?
2: Ja, ik heb me eerst aangemeld via het Mondriaan Fonds eigenlijk uh-huh. om de 3 maanden residency te doen.
1: Uh-huh.
2: Daar ben ik dus helaas niet voor uitgekozen.
1: Okay.
2: En toen wel contact gehad met Tirso, eigenlijk al in aanloop tot aan Mondriaan van ik wil graag bij jullie mijn residency doen. En hij gaf toen aan, we kunnen ook een maandelijks residentie doen. Dat is dan International Project Space.
1: Mm-hmm. Oké. Okay.
2: Dus zou dat niet wat voor je zijn?
1: Mm-hmm.
2: Ja, en toen heb ik eigenlijk gelijk aan gezegd.
0: Ja. Ja. En toen ben je op het vliegtuig gestapt?
2: Nou, ik ben hier al sinds november.
0: Oké. Okay. Mm-hmm.
2: Ja, want mijn vriend werkt voor Defensie.
0: Ah, oké.
2: Dus die heeft een 4 maanden plaatsing hier.
0: Ah, okay. Mooi.
1: Oh, ja. Dus dat kwam mooi uit dan.
2: Ja, dus we zijn samen hier naartoe gegaan.
1: Oh, dat is leuk.
0: Hoe vond je het eiland toen je hier aankwam? Wat was je eerste indruk?
2: Ja, lekker warm.
0: Zeker als je in november komt. Ja. Dat is wel heel mooi.
2: Ja, ik ben dan wel geboren in Nederland, maar ik voel me altijd meer Zuid-Europees. Want ik denk dat dat ergens van mijn voorouderen is. Mm-hmm. Dat ik, ik vind de winter erg verschrikkelijk.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
2: Echt depressief. Ja.
1: Dus hier leef je meteen weer op met de zon.
2: Ja.
1: Hey, vertel ons over het proces bij je IBB. Dus wat heb je daar allemaal gedaan? Mm-hmm.
2: Ja, ik kwam eigenlijk binnen met het idee, ik ga verder verdiepen in kleur en waarom kleur zo belangrijk is voor mij. En dan ook helemaal met natuurlijke pigmenten, omdat ik daar thuis al mee werk. Dus ik wilde hier eigenlijk leren van lokale ambachten, lokale planten en dat soort dingen. Dus ik ben ook naar Farm to Craft geweest.
1: Yeah.
2: Oh, ja. Heb een workshop gedaan met wat indigo en brassia. Super interessant. Mm-hmm. Maar uiteindelijk merkte ik dat het niet zozeer kleur is wat me nou zo pakt, maar het is meer momenten waarop kleur bijvoorbeeld kan ontstaan. Mm. Dus denk aan dat de zon op een bloem schijnt en dat je opeens heel veel roze ziet. Of dat de zon door de blaadjes schijnt en dat je zo de schaduw op de grond ziet bewegen.
1: Wat leuk, ja.
2: Dat soort momenten, dat vind ik heel speciaal. En die probeer ik nu op een nieuwe manier, zonder zelf meegenomen materiaal, want dat mocht niet van Teerzo. Op een creatieve manier te maken, ja.
0: Even voor de mensen thuis, we zijn in gesprek met Melissa Moria over de Artist in Residence bij het IBB. En ze neemt ons mee in een inkijkje in het hele proces. En word je dan bij zo'n Artist in Residence opgesloten in een ruimte?
1: En mag je er niet uit?
0: Nou, hier kom je de komende maand niet meer uit. Of hoe werkt dat precies?
2: Grappig. Ja, nou, eigenlijk zijn alle ateliers open. Mm-hmm. Wat ik sowieso al een hele fijne omgeving vond. Het is heel open. Het staat heel erg in verbinding met de plek. Ook met Caprile zelf. Wat ik heel mooi vind, is dat de patiënten ook langslopen. Samen met de studenten daar rond bewegen. Uh-huh. En eigenlijk zitten de ateliers vast aan de tuin. Ja, dat vond ik natuurlijk zo.
1: Ja, prachtig. Dat was
0: IBB is een prachtige locatie bij Caprilus.
2: Ja.
0: We zijn ook fan van het IBB. Voor wat ze allemaal doen.
2: Ja.
0: Maar ik wil dat toch weten van, misschien wat persoonlijk hoor, maar ga je dan s'avonds naar huis? Of
1: blijf je,
0: slapen? Ergens daar toch slapen om die vibe vast te houden?
2: Ja, ik ga wel s'avonds naar huis. Ja. Ik ben niet een kunstenaar die maar door kan blijven gaan. Mm-hmm. Mijn hoofd gaat wel door, dus dat kost mij vaak ook de energie.
0: Ja.
2: Maar ja, die 9 tot 5 van de corporate omgeving, die zit er soort wel in.
1: Dat zit helemaal in.
2: Ja, en dan heeft mijn energie gewoon
0: op. Dat is klaar.
2: Ja, ik moet dan echt opladen.
0: Ja, ik kan me voorstellen hoor.
2: Ja.
1: Vertel ons van jouw tentoonstelling.
2: Ja.
1: Die gaat plaatsvinden wanneer?
2: 23 februari van 7 tot 9 bij IBB.
1: Oké, en wat kunnen we verwachten als we daar zijn?
2: Jullie kunnen verwachten dat ik heb geprobeerd te visualiseren.

0: pavilion
1: dan moet je gaan kijken. Dan moet je gaan kijken.
0: Dat is een teaser, dit, hè? Cliffhanger.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Hey, vertel, hoe was het om met de studenten te werken? Hoe heb je met hun samengewerkt? Wat heb je hun geleerd? Wat hebben zij jou geleerd?
2: Ja, ik heb 3 momenten gehad met de studenten. Mm-hmm. Eigenlijk om inderdaad les te geven. En wat ik zelf heel interessant vond, om met ze op zoek te gaan naar emotie in combinatie met kleur. Mm-hmm. Dus waarom, als je blij bent, denken mensen bijvoorbeeld aan geel. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat soort dingen. Of als je boos bent, kan het rood zijn. Maar rood kan ook staan voor de liefde.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Dat
1: ja.
2: is, dus de eerste les hebben we vooral gefocust op, oké, welke emoties heb je allemaal? Welke kleuren vanuit de kleurencirkel eigenlijk passen daarbij?
1: Ja.
2: Dat was sowieso al heel leuk, ja. omdat ik merkte dat ik zelf echt meer een systematisch persoon ben. Dat ik in mijn hoofd alle emoties zou gaan opzommen en dat systematisch zou opschrijven. En de studenten staan veel meer open met hun eigen emotie en met mm-hmm. hun eigen omgeving en... Ja, zij gingen echt vanuit, oh, ik voel me nu zo, waar moet ik dit doen? Oké, irritant. of ik zie iedereen naar de positieve kant bewegen. Oké, voel ik me eigenlijk gedwongen om ook iets positiefs, een positieve emotie op te schrijven. Dus dat vond ik zelf heel interessant om mee te maken van, oh ja, zo kan je ook nadenken over zo'n situatie.
0: Ja.
2: Toen heb ik ze de opdracht gegeven dat ze een kleur moesten uitkiezen en een emotie. Mm. En dan eigenlijk een object of schilderij, sculptuur maken met 1 kleur rood bijvoorbeeld, mm-hmm. monochroom. Mm-hmm. Die dan echt die emotie schreeuwt. Dus mm-hmm. stel je bent boos en dan verf je alles in dezelfde kleur.
1: Oké.
2: Okay. Maar het moet zeggen dat je boos bent.
1: Oké, oké.
2: Ja.
1: Oh, wat leuk. En wat kwam daar allemaal uit?
2: Ja, mm-hmm. echt wel hele interessante werken.
1: Ja?
2: Ja, ik vond het echt zo bijzonder om te zien. Iedereen pakte dat zo op zijn eigen manier aan, maar wel, ja, er kwamen hele persoonlijke verhalen naar boven. Iemand die had iets gemaakt over dat ze zich soms wel eenzaam of leeg voelt en daar een mooi bord eigenlijk omheen gebouwd met klei, dat je het soms niet kan vastpakken, dus mm-hmm. dat je je handen er niet aan kan zetten, omdat het leeg voelt.
1: Ja,
2: ja oh. dat is
0: mooi.
2: Ja, heel prachtig.
0: Ja, dat is indrukwekkend.
1: Ja. Superleuk.
0: Nou, heb je vanuit je atelier, hè, krijg je zeg maar gasten die komen kijken bij jullie in Nederland. Mm-hmm. En nu heb je deze ervaring. Is er een andere kunstbeleving als je kijkt naar beide kanten van de wereld?
2: Oeh. Dat vind ik lastig, mm-hmm. omdat ik denk ik sowieso daarin heel erg in een eigen bubbel zit. Omdat ik dus niet het gebruikte pad volg, laat maar zeggen, in die zin. Dus om nou echt per se te zeggen dat ik een andere kunstbeleving heb hier dan in Nederland. Nou ja, ik word sowieso heel erg beïnvloed door mijn omgeving en door de mensen en door het klimaat en dat soort dingen. Kijk, stel ik had nu in Nederland gezeten, dan was mijn werk heel depressief geweest.
1: Omdat ik was de emotie depressief en hier is het vrolijk.
2: Ja, dus dat in ieder geval wel. Mm-hmm. Maar ook zeker door de manier van werken waarin ik soort... Hier werd gezegd van, oké, neem geen materiaal mee in Nederland. Ga op zoek naar materiaal wat je hier kan vinden. Wat kan je daarmee maken?
0: Ja.
2: Dus je wordt wel gedwongen om je creativiteit eruit te drukken eigenlijk.
0: Ja. Ja.
2: En dat vind ik wel heel leuk, omdat ik daar wel heel erg op aanga.
1: Ja, zeker.
0: Kun je het, een beeld omschrijven wat je gemaakt hebt? Of waarvan je zegt van, nou, dat is helemaal wat ik wil uitstralen en meegeven. Of is dat heel je oeuvre? Of hoe moet ik dat?
2: Nee, ja. Voornamelijk thuis maak ik veel schilderijen. Dan mm-hmm. eerst met natuurlijk pigment en daarna werk ik het af met olieverf.
0: Mm-hmm.
2: En hier was ik zo gefascineerd door de omgeving en door de tuin. En dus die vluchtige momenten waardoor ik op een of andere manier met ijzerdraad en aluminiumfolie in aanraking ben gekomen. En daarbij ben ik nu een kinetische sculptuur aan het maken. Ik wist dus ook niet dat het een kinetische sculptuur heette. Maar waarbij ik eigenlijk het ritselen van de blaadjes en het zonlicht door de bomen probeer na te bootsen met ijzerdraad en aluminiumfolie.
1: Oh,
2: dus als de wind waait, dan hoor je dat ook tegen elkaar aanwrijven. En eigenlijk het ritselen van de blaadjes hoor je dan vanuit veel harder materiaal.
1: Ja. Ja.
2: Maar ook de weerspiegeling van de zon op aluminiumfolie is ook weer heel interessant.
1: Oh, wauw, interessant zeg. En dat gaan we ook zien tijdens de... Oké, nou, zeker. Leuk. En dan heb ik ook een vraag aan jou. Wat een boodschap aan jonge makers. Wat zou je jonge kunstenaars willen meegeven?
2: Ja, laat je door niemand tegenhouden.

0: ook niet door de systemen.
1: Vooral niet door de systemen, denk ik.
0: Vooral niet door de systemen. Kies je eigen pad. En als je iets wil, vraag vooral hulp. Mm-hmm. Want ik heb denk ik heel vaak afwijzingen gehad. Mm-hmm. Maar ik heb altijd gedacht, ik wil dit. En ja, het maakt me niet uit, want ik wil dit. Dus ja, ja, dan duurt het misschien iets langer. Of dan is je weg krom. Mm-hmm. Maar zolang je maar bij mensen blijft aangeven wat je wil en hoe je daar moet komen, blijven vragen, dan komt het wel goed.
1: Ja. Ja. Zeker weer.
2: Dat vraagt heel veel doorzettingsvermogen, lijkt mij.
0: Mm-hmm. Ja, nou, ik heb ook zeker een paar keer gehuild hoor, bij een afwijzing. Ja,
2: ja nee, dat kan ik me voorstellen. Ja,
1: ja, want waar haal je dat vandaan? Ja. Hè? Dat is echt iets intrinsieks, denk ik. Hè? Nou, jij hebt die doorzettingsvermogen heel erg, dus dat heb je ook laten zien.
0: Ja, dat maken voelt gewoon als een soort oerdrang wat eruit moet. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Ik moet gewoon creëren.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Leuk.
1: Waar droom je van? Wat zijn de ambities voor de komende jaren?
0: Oh, ja, ik... of is dat heel... Allergrootste droom is denk ik ooit in het MoMA in New York.
2: Oh ja, okay. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is prachtig.
0: Ja, ja. Maar ik ben nu aan het werk. Nou, mijn droom van de afgelopen jaren is uitgekomen omdat ik dit jaar op Art Rotterdam sta.
2: Mm. Oh, oké, okay, ja. Leuk. Mooi.
0: Ja, zo. Zonder gallery. Ook, want ik heb een open call gewonnen, dus ik mag daar mijn werk presenteren.
2: Wauw,
1: gefeliciteerd.
2: Ja,
0: dankjewel.
1: Ja. Superleuk.
0: En verder ben ik bezig om te kijken of ik niet wat meer naar het buitenland kan, want het Nederlandse kunstklimaat is in die zin ook wel beperkt en ook in de oude manieren beperkt, vind ik persoonlijk. Ik hoop niet dat ik iemand beledig. Maar dus dan is de buitenlandse markt is wel interessant, ja.
1: Ja.
2: Nou, zei je straks van, je hebt geen kunstopleiding gedaan. En dan moest je toch ergens iets voor inhalen op een of andere manier. Is het eigenlijk geen voordeel als je geen kunstopleiding gedaan hebt? Dat je toch wat meer open-minded nog bent?
0: Ja, of, ik denk ja en nee.
2: Nou haal ik de hele kunstwereld over mijn nek. Hè? Maar
0: ja, nou, ik moet zeggen dat het nog steeds wel... kietelt om ooit een kunstopleiding te gaan doen. Omdat het me überhaupt gewoon heel leuk lijkt om een opleiding te doen waar ik echt een passie voor heb. Mm-hmm. Dus daar zit ik zelf nu wel naar te kijken om dat dan eventueel als een master te gaan doen.
2: Oh ja,
1: okay, ja.
0: Maar ik denk aan de andere kant, stel je wordt in bepaalde denkhokjes gestopt, mm-hmm. terwijl jouw brein anders werkt, dan kan het wel beperkend werken.
1: Ja.
0: Ja. Maar ik denk dat je je daarin gewoon lekker moet verzetten. Ja.
2: Zo is het. Ik ben even voor de goede orde. Ik ben trotse vader van twee kinderen die kunstopleidingen hebben gedaan allebei. Ja. Dus ik zie dat het heel veel oplevert en heel mooi is. Ja. Wat is je laatste vraag?
1: Nou, ik heb eigenlijk geen vragen meer. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de opening.
2: Zeker. En die is 23 februari bij het IBB. Ja. Bij de Capriles Kliniek. Altijd even de auto buiten zetten daar met parkeren. En fijn dat je er was vanmiddag.
1: Ja,
2: en heel veel succes met de laatste zaken voor de expositie. En dan zien we dat met heel veel plezier tegemoet.
0: Ja, leuk.
2: Bedankt.
0: Bedankt.
1: En dan eindigen we het programma vandaag met onze kunst- en cultuuragenda. Zoals altijd hebben we een gevarieerde selectie voor je klaarstaan van wat er de komende tijd allemaal te beleven valt op Curaçao. Van inspirerende exposities en intieme boekpresentaties tot bruisende festivals, culinaire pareltjes en verrassende natuuruitjes. Organiseer jezelf iets bijzonders en wil je het delen met ons publiek? Mail ons naar info@uidekunst.org en misschien hoor je jouw evenement binnenkort terug in onze agenda. Laten we snel kijken wat we deze week op de agenda hebben staan.
2: Ja, we zeiden het al even in de intro. Hè? We zitten midden in het carnavalsprogramma. Vanavond vindt de tienerparade plaats van 6 uur tot 11 uur 's avonds. En de route loopt zoals gebruikelijk in de richting van het centrum en eindigt op het Brionplein. Mm-hmm. En op zaterdag 14 februari verplaatst het carnaval zich naar Bandenbouw. Met de Bandenbouw carnavalparade van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds langs de Caminda Prospero Poporoio richting Barburg. Mm-hmm. En dan het hoogtepunt natuurlijk komende zondag is het carnaval van de Gran Marcia, de grote parade, op zondag 15 februari van 11 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds met dezelfde route als de Tienerparade. En dan tot slot zijn er nog twee afscheidsparades, maandag 16 februari van 2 uur 's middags tot 8 uur 's avonds voor de jongeren en de tieners. En dinsdag 17 februari van 6 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Ja, misschien wel de meest populaire lichtjesparade voor de volwassenen.
1: Zeker weten. Ja. En voor de niet-carnavalliefhebbers hebben we natuurlijk ook een aantal andere items op de agenda. Voor de vroege vogels en natuurliefhebbers is er op zaterdagochtend 14 februari een bijzondere Valentine Walk and Hike met Melissa Josefa van Curaçao Rocks Walk Hike You Will Like. De wandeling start om 6:30 ochtends bij de Marijke Trail in Soto met als start- en eindpunt Groot Santa Marta Kavel 27. Tijdens deze hike wordt er gewandeld en geklommen met prachtige uitzichten vanaf Cerro Pilar. Je loopt langs oude slavenmuren, door de rooi, langs de zoutpan met de ingezetenen richting Playa Sa en zelfs langs een grote grot. Neem een rugtas mee, voldoende water en iets te eten en natuurlijk de zonnebrand. Aanmelden kan via WhatsApp bij Melissa op 521-2124 en dan kan ze je ook vertellen over de kosten om mee te doen.
2: Ja, en dan hebben we ook nog een indrukwekkende tentoonstelling bij Landhuis Bloemhof. Mm-hmm. En die loopt tot en met 14 maart, is de tentoonstelling te bezichtigen. En de naam van de tentoonstelling is Oleum Shell Isla de Corsau, te zien van Tinkerbell, hè, de kunstenaar.
1: Ja.
2: Voor dit project deed Tinkerbell in 2024 en 2025 uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis en de blijvende impact van de Isla-raffinaderij en het asfaltmeer op Curaçao. Met industrieel afval dat door de Shell is achtergelaten, maakte zij haar eigen verf, waarmee zij mangrovebossen schilderde die ooit bloeiden op de plek van het huidige asfaltmeer. Naast de schilderijen zijn er ook foto's en fysieke materialen uit het asfaltmeer te zien, wat een zeldzaam inkijkje geeft in een vaak onzichtbaar deel van Curaçao, van de Curaçaose industriële geschiedenis. En het is eigenlijk nog een schande dat het asfaltmeer nog bestaat.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, en dan op vrijdag 27 februari hebben we een bijzondere avond bij Keizershof Luna Blauw te Otrabanda. In het theater Norman de Palm vindt een speciale documentaire vertoning plaats, gevolgd door een feestelijke Latin Out Night. Het begint om 5:00, documentaire start om 17:30. Met toestemming van meneer Oster wordt deze filmvertoning op een hele bijzondere locatie mogelijk gemaakt. En direct na de film is er een programma met Latijnse sferen. Met onder andere Latin Out Night met Son CC Live on Stage. Dresscode is Cubaans. Heren moeten minimaal een hoed dragen. En de dames die weten altijd wel wat ze moeten dragen. Ja. Gratis entree, dus neem vooral vrienden mee. Aanmelden kan via info@keizershofcuraçao.com.
2: Ja, hartstikke leuke activiteit. Ja, heb je nu zelf iets voor de kalender? Of wil je gast zijn bij Michene en mij? Mail dan naar info@uitdekunst.org. En Uit de Kunst wordt mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds Caribisch Gebied. Daar zijn we altijd heel blij mee. Het zit er weer op, luisteraars. We gaan een hele mooie carnavalsperiode nog in. Heel veel plezier daarvan. En te autre simang. Bon carnaval.

0: Muzikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Ja, goeiedag. Hallo, amateurluisteraar. Hoe is het ermee? Hoe is het goed? Ja, hier is ook hoe is het goed. Fijn dat je nou gestemd bent. Hier weer op BG Show. Bij de warme amateur. Het is vrijdag. De ene laatste BG Show voor de zomersluiting. Maar we gaan even naar de vakantie toe, hè? Met het hele team. Fijn dat je afgestemd bent. Kantjes worden aangeboden door de BG Service. Ook een ideale partner voor de vakantie. Bijvoorbeeld in de bouwvak eventjes, hè? Kantjes één voor iedereen te honden, niemand uitgezonderd. Even een mooi stijf uurtje, puur beste regio content. Eventjes kort aan de band hier even via de zender Worm. Dat luister maar even gezellig mee. Ik hoop even dat de kantjes nagenoeg zijn en de ontvangst ook even dito is.

0: doen.
1: Zoals u even verbonden met de zender Worm en de BG-show. We gaan even de afkondiging doen, want het is bijna 7 uur. Ja, we begonnen even met de Sportmix, met de Happy Hendrix polka. Daar was even Lilian met nummer 1. Toen gingen we luisteren naar het Wouden Trio met Harkema, was een dorpje. Een locatie Harkema natuurlijk. Dan was even Meester Vos met Kantje Kamperen. Een locatie is even Emmen. Daar even ook voor iedereen te ronden. Dan was het even Baks uit de locatie Bloemhof. Hier 5314. Jachthavenstad met de Spaanse kweek. En daar was Steven, Tiana en Oompje Koerier. Daar uit, ja, ik dacht, ik weet het niet helemaal. Ik dacht Muntendam of zo. Of Noordbroek misschien wel. Met de locatie Noordbroek. Dan, hè, liefde kan geen zonde zijn. Daar was Steven Kis met Yildiz. Locatie Koerdistan met Arhalie. Daar was Steven Peter Wiedemeijer met De Straat. En daar was Steven de Moodmakers. Met Bij mij gaat alles mis. Toen gingen we luisteren naar Antco en Sylvia met Johnny. Als je geest je verlaat. Dan was even een voor mij niet bekende artiest met Kantje Witte Vleugels. Of twee artiesten eigenlijk. Dan waren even de Midnight Specials met Nog een zoen voor het afscheid. Dan was even Ali Guru, of Ali Goeré denk ik, met Hey Hey Piet, Piet, Piet, Hey Piet. Daar waren het even Linda en de Music Lovers, Kantje heten met een glimlach. Dan was het toen Christ Flablian met Help me deze nacht doorkomen. Dan was het even Anita van Toren met I want to carry your name. Dan was het even Ideke met mijn Rikketik. En dan was het even de Music Sounds, onder leiding van Ger van der Wischa met Hoog in het Noorden. En nu luisteren we even naar Space met Magic Fly. We zijn bedankt voor het luisteren. Wij gaan de band verlaten en keren wederom niet de retour. Ja, volgende week nog even met een special, met een hitparade, ethisch revival zeenzoekt special. En dan is het even vakantie, hè? Dan zijn we met de bouwvak en dan keren we in september wederom retour. Goed zo. Oké, daar hoor.

0: Vinnie Riley-ish all round there. Before that, we listened to Yuma with the track Thought Cloud. That was a released as a single. Yuma creating enchanting vocal soundscapes. Very hypnotic stuff there indeed. Baxter Koziol and Henry Birdsey gave us Prologue from the Into the Orange album. They hail from... Oh my God, where do they hail from? I should know this. Vermont. Henry Birdsey from Vermont. Moonlight on Vermont. Irked before that gave us The Hardest Man in Billingham from their 7-inch single, The Hardest Man in Billingham, Northeast England, punk rock. Sebag Yehuda, Abraham Sweary, Abraham El Harar, and Aharon Abraham gave us Girl from Seville, and that's from the album Made New, June to July 1957, field recordings of Maghrebi, Yemeni, and Asian Jewish musicians in Israel. And these recordings were made by the great Deben Bacharaya. And you can find these all on the Canary Records, who hail out of Baltimore. Before that, we listened to David Watson and Bill Mace with the track Walnuts from the Onbats album. Arthur Ozzell gave his Love Is Overtaking Me from the new Redux edition of that album. And M. Geddes Gengras gave us The Weather from his Guest List album, which is excellent. And that features Christina Carter on vocals. See you all in 2 weeks' time. Thanks for listening. Take care. Peace out.
1: Oké, okay, het instrument wat ik nu ga bespelen is een Scruti Box, zoals ze dat noemen. En dat is een muziekinstrument die gebruikt wordt in tempels in India, Bangladesh. en zowel bij de Hindoes als bij de Boeddhisten. En het is een instrument wat bedoeld is voor meditatie en gebed. Maar het is ook een instrument met de helende tonen. Dit instrument is gebaseerd op 432 hertz op de A-toon. Terwijl de westerse tonatie zou 440 hertz zijn. En het is maar een klein verschil, maar dat is wel het verschil tussen een helende toon en een gewone westerse toon. Ik begin met... de meditatietonen D. Ja. D en G. En van lieverlee voeg ik wat klanken toe.